0: Jy nou? Didi, wie het gewen? First prize section, Paul Lazia. Jonge studenten.
1: Hy is percent Comic Lazia ook, met Boarding Boys, 92%.
0: So?
1: Sorry, want is aan Boetana zien. Want is aan, is brand.
0: Mensen, die is Abdul Wahid Pietersen wat je buiten. So something really, really insane. Ja, groot name, TDB ook. TDB, waar kan TDB vandaan, Abdul Wahid?
1: Van Boetana, wat
0: T6. T6. Waar had hij gewen voor zijn prijs? T6. T6
1: ook,
0: so ja, nou, a very so ja, jy het al die credentials. Manua, Fouad Richards Jr., Tariq, al drie D6.
1: Al drie D6, ja.
0: En as hulle goed gedoen by D6, dan moet hulle goed doen by Gentleman.
1: Sê, rand sy spuis beten as jy.
0: I love it. Okay, before they leave, folks, a special request here, one of our listeners have asked for Fouad Richards and LG Boys and Geskiedenis, Heredese.

Sjoe, mensen, classics. Ik heb gevraagd die naam van die lied en die koor en die voorsing, of course. So, many people have got the lead singer right there. I don't see the name of the lead. En ek sien ook hier die rechte koor hier. I see young men, it's not young men. Is verkeerd. Tegsaans af daar. Okay, somebody did. So, okay, ik ben niet Shamir Kemp, of course, want die naam van het lied, ik zou daar een maken. En die voorsing, of course, was Hazi Ismail Morris Amargum. En die choir, dat is nou nog een story. So, unfortunately, we are going to carry this ticket over to next week. Section 1, a ticket up for grabs. We will carry it over to next week. Of course, it was Centrale, Centro Malay Choir, as they called it. So, Ian is gone, folks. Gone. Right, waar is ons nou as het tijd raak bij hem? So, this one is for Auntie Yasmina Samuels, who's listening. Ach, mens kunste liefie, Mahmoud Adams en Young Ideas. Kijk, Malay Choir Board 2024.